0: Allez, vive le sport, Annie. Vive le sport, Annie.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.